0: Pap moet leren swingen.
1: Mams wil dansen.
0: Pap zit er geen zin in.
1: Maar mams zet door.
0: Pap zat liever in. Ze stoot de dun dun.
1: En mams danst paps de jitterbug voor.
0: Pap wordt ongeduldig. Wil niet leren.
1: Mams is onvermurwbaar. Danst steeds door.
0: Pap valt de krant. Probeert te lezen.
1: En mams danst paps de Roomba voor. Mams danst,
0: hey hey.
1: Mams swingt,
0: hey hey.
1: Kom paps, doe paps,
0: dans nu eens even met mij. Hey!
1: Paps springt uit zijn stoel op, brult vertwijfeld, trappelt op de grond, zo hard hij kan.

0: dansen.
1: Ach, laat me nou met rust, ik kan het toch niet.
0: Kom vooruit nu, paps, je moet het eens proberen. Nee. Zie je wel, zie je wel, zie je wel, papjes. Nee. Ja?

Rosie, Rosie, Rosie, als ik jou zie, is mijn rust verstoord. Ik zal jou vast nooit vergeten.